0: Es Seanín Macóin agus típeoc na chúd agus iad a caint ar an mieiste san.
1: Na hiascarí tar éis na iarachtaí biléid caibhnathe a dhéanamh an counter sa counter speciálta ar an imil a counter gaeltachta agus an tradisiún iasca chán an tocht an acnamaíocht á túl. A pointí anahachtacha ar tsa galéir. Maar hoor hem vast in te veen, maar goed er derde les een tierske, ik meeg aan het jab a hosnoe riecht. Maar aan wie een tierske in zal, le reint blienter, tas je trouwens gele, agus gele, agus gele, of heb feitnestrelinte, een tore amme in een eerste gericht, aan de leugen tussen tachten, agus katalf achte daar warke.
2: On kak, a ta diente, dat de hechtgier was die de scheevile, dat je dichtritte. Maar hier een orde van de figuur die dan de lien die is gegaan, maar hampel vaker te dingen. Wie verborgen is was die de scheevile, en de leden van de trouwler is marschend door. Ik was tegen een Europa, le, wil dat zeggen, geen enkel kak is vat. Dan is het was die de scheevile erin is. Ik was, die aan de midden dat eigen meel erin is. Toch is hij zin, laat eigen voor. Ach, niet haast iemand dat loog zijn. Ik heb ze gewoon aan de grond lezen, dan ging dat eerst gewoon verdwijnen, is gewoon dat alleen.
1: We hebben weer klaar dat gedogen en verdwijnen in zijn schlittig gelegen federale woensheid, zoals tempel weer koei van geert, dan weer klaar. Bin lorgen deel is, zo boel geluid woord doen je eer. Hier zit dan ik hier daar, goed voor je. Establishing more dawn.
3: So, Shandra, I had taught you to my Machfella, or had you in Machnago, she had such a cheese, because I should have fear and rather father, because in Keen she had an ego, because Tigging she had an ego, I guess Shandra, the Visha, the Rodish, and Ida, and I named the knock on the Dean Shadon Varga, I guess Chedim could be a hook of Marcus Jerusha, talk Cartagas Nahane, I guess no, I think it's a privadusha, Tanto Tort Achfin, Nadota, the Nacho, I guess, and Dear Fad. Da gaan we aan. Ik is niet weg zijn kerk naar komen. Ik is niet door hem gedaan lopen. Ik is gewoon meer voor de realtes. Ik wil lehedi iemand ook hier verstegen. Maar eerder, ik is gewoon petten kopen. Ik is tegen de marsen team voor de moord. Ik is jammer doen hoor. Ik is tegen de marsen. Niet door hem gewerkt die zijn kinder marsen niet af. Ik is maar in het. Ik ben niet weg en vast komt er.
2: Ik had de horloge is aboard. Nader, aber die mooi gannige dien as, as een jeske verdaan. Ach, wie het hamel, het hem alles. Er wien kwaartje gwin, ergens er wien de kade gwin. Er het chie wie jeske genoeg per de en negela jeske gwin. Vaar voor het gwaan de brente. Wie een lorre gwin in verdaan.
1: Kat voor je een teiget geleid bij hoggen, jeske gwin verdaan is dag zich anders. Ach, ze is in kijk te schuld. Kasten heute, al wiltes heen, is goede son, aha. Deilal agus pleilisio agus berig bannafu chad endinico loidu gilor chynchasaf an aigna horpa ar sio chynchasaf ar hefna hiasgari e gantar imolach gantar femaradúrt hana gaeltachta go bwyl ga le fostaicht bwyl ga le arigad bwyl ga le tonsgul loidu hiasgarach dan is fiw eini dan gantar sa eisini a chaibnú eisini vihagin eichimaad Is tolle maar schuld alles in eger, maar ik mij gedoorlijste.
0: Padraig ó Cnachúid, Seanín Macóin agus TPO Cnachúid an son a caint ar Iascach Bordán. Fiche blian ó hin agus Fireman sa stúdio chan é seoir fada fléin is, tá Seanín Macóin a ríist agus Padraig Franco Sullivan fáilte roimh beirt. Padraig, chuna sochar fá síos ar chéibh alain an áil fiche blian ó hin?
4: Bhí anamann. Agus techt sa bhíocht duine, techt sa mecht, tamas go bhlein is fiocht díos tos nuú. Agus bhíocht na báidio, búli peinti a chorcho, agus bhíocht línta a chorcho. Agus bhíocht anam sa náti, agus bhíocht duine tímpel, clas hóg tímpel na háti, agus bhíocht clas na háti tímpel, agus bhíocht gaelin síosan. Agus bhíocht spitz náti.
0: Ní lén spridin ní seán a bhúil dárlaat?
4: Bhúil, a cúpl a báad fá chéna stócha, A dona chita vaidi gwaal ta Portanian agus ha cwpla baad beag an puntin hagan chadara agus hannig leidir nýtt sem hannig kópa til nýmæli á næsta hálfleikas við

0: ши биас кадырчы ископлы пункт пешегис усугот техничә ханик сайсаны манах иланах бешешин мехроишт ян тайнчәер ажата палеочатын леохроишт гис невеген факан
1: хони нуравиша гескох бурдон феблиено хинагис нис ши ашир насон он догиш каундогарев на бурдон он сток о ю ду диагониг
2: Hongus at Lee. Vishenisu Yukro, Nigel Burdine of Aru. Ach, so he counted us a far above war, Lishin law. Grevna Roente, a genuine deal, Rin. So the Dokamis, Kuki Diagnoi, Vili Brak, Gorna Briana, be the lead dubbish in Megas Roente. So Yershag and Grevastok, a lead do are happy. Agus í bheith bhaith in a rá leis a rialtus nú le rhaid na marr nú peirreg go bhíad na rónta féin ara. Fio a bhíad na rónta bréhara gan a dal nén lín. Agus má chín tú hann ar cynna siúl fós a bhaid hann séad útri sé fíhe blíon agus dyrtalub ná fa léan ar dú ar na hibrachos stig a hén tuas grís na hainte. Ní sér imé sin. Maar haar droom had hij en bij de droom kende groepen die leren rievloo, gedachtig waren aan rots en gemaat goed heen. Als wie een kookte ko, als wie een tergete ko, sneed lucht naar slaat. Maar nu was het een kaafheimsje. Maar wie een farmach in lette, wie zelfs kun, wat, witiger, wie ze zin homoer arginen no. Rie, want wie zei ze niet, nee, een verre hoge tol, de vader en realtors, we hadden een tak nummer 8, kon het een tierschorre. TJ Whitaker. Wie ook een einiger in. Locht, dat is verliend. Maar had ze weg zin dollar maken in de ene, trouwde de ene. Als ze zoenen ze wegge, als ze gewoon in de krocho.
1: Ach, niet verder slaat die eskoch Bordon, achter de gomproudes in de lente, als een medewerk. Al mijn leeuwen geef ze.
2: Het verder. Ach, dyn o'ch celt yn y ffigwri. Chae mis ag o'ch hef rach a chlorw. Ni ref a fac o'r hyson.
1: Hont yw'ch caint yw'r fricyn eich siachas brydoen?
2: Fi de fil dy wynig ref cadwn dy os y cywn. Beri fi hef mil gref cadwn y slat ysgu gyco. A dog eich cwg rach gwych hen yr ychydig. Si'n cied mil i brach.
1: Sia.
2: A fe cied mil i brach. Fi dy rôn o'r ef. Gwbaid eich cael. Fi a hen i gwmsor ho. Dyr dyslwm. Ik vind het ook. Maar is lekker gauw.
1: Voor een toekomst in de Sjervrik, ik ga ook een beetje zo'n les, snel in te schrohassen. Het hart is dag, les naar Bordeaux en ik wil het nu wil een toekomst een grote LRV.
2: Nu, nu, als je de brik, wie koos is speciaal te gaan, ook nog slat.
1: Tja.
2: Ach, dat is niet goed. Maar niet in Wanneer baal, ik wil even gaan hier. Zo, wie er dan drie keer te veel ouder voor ik weet dan al Ginderson slaat in de heen.
1: Kans dat je nog even bolly of fighter ha?
2: Net ik een bolly was, kan je lekker al hoe in de molly.
1: Ach, is mooi bolly aan, lees ik jou niet.
2: Hier hebben we niet eens naar hart of hadden goed. Wie is fighter in je? De hier.
1: Braham gewillen toe, switch het China helig en medium me gerever wil.
2: Wel, niet, hebben we vier en sheer is. Ik had tegen, kun je nog hier gooien. Nierum sa, maar haar thuis berum. Ach, de klasse wacht een fase nies. Hoorden gato we het allemaal. Ach, de meskeling in Bugdit. Waar ik me herkende, Bordeaux, zal ik me herkende, hochtig, hochtau heener, denk ik. Ach, wie Bordeaux wordt weinig, gooi je Bordeaux en nachen, e lien, maar kreel. Hoek zei wel, hè? Als het periëge, als het ege. Ach, gursche en kschatloch. Als je een gordijn, een bouw, maar ga je gebouwen, maar ga je gebouwen, maar ga je gebouwen, maar ga je gebouwen, maar ga je gebouwen, een koordig, een tee, een omlaan, maar mag mij het korrasal gewend die je met leidt, dan weer niet nooit, maar niet weer een deal, als ze winnen al.
1: Maar dat is een moer, hoor.
2: Type kasten, dat je die
1: kan.
2: Ja, ik zei die prefeer, die aan de
1: roet. Een voordrig. In een nieuwe soort vader stoche honig een scheme kruut in de stag, agus toch ook kouder dat een heerskrijer vader gaat zich nu naar dinner. Kan ik jappen dat zo'n genaam nu erviewen?
0: Wel, wie nooit gevangen dat een heerskrijer zich heel hoog had een korte, agus

0: Hodder kunnen rodach. Niet jij die gloe en ik was. Ik heb nou een visa om naar hier ook gloe, maar wie ze toch stak kunnen real te support. Ik is niet roos kan en toch wel. Ik zei hier nog tien nog weg rod ik en of.
1: Ach niet weer een rauwe commercie naar klakkelisje bij.
0: Hier een rauwe klakkelisje has de maar alleen vader voor een hier of afik. Zo'n toch dat je het hadden het.
1: Ach wie eigenlijk het morgest?
0: Wie had ik het morgest? Ik heb nou. Wie had ik het morgest? Voor het woord, panning alles toch voor de eigen woord, maar wie in de tags. Kornaar de Noorsnik, maar je gaf je tegen het naar hem verdaan. Het geeft van alles, net met tegen wie goed cheese en blinde. Eigens het zon, voor de getijdigheid, eigens het zon, de hele blinde, ga ik leggen hoort ernaar. Chie koning.
1: Maar zijn Gerrach koning is?
0: Gerrach koning in de nadigheid. Zo wie is nog die le. En ik kon ik nog steeds die le, nadigheid. Kimieder aan het koken is, kan hem onder kies koch. Ach, kimie kan het koken is koch.
1: Maar zijn gadine maakt elorig pusht elido of hij nu slieven om een landje
0: vuur. Wij zijn fischte al noorsen, maar wij hebben door zodat boomen noorsen en agus wij een heen elorig leden, wij een kies kri, wij een dieste over dat soms regierig is wat de jak. Kimie kan het zon, agus hier fakken. Ik was hoogst neder met de nationaal zijs gaat de interkrafische spotties voor die aan nationaal schoorlijst.
1: Ik was een mooi bod voor die goeie macho wel in de alden meeste der nog perdansen en greenlet.
0: Ik weet niet hoe die type van hij kwam bij die hockey die van hij kwam bij die nou dat ik niet maar zijn weg aan naar bij die weg beste stiks naar hij kwam persoon. Ach nee van de bod. Ach wie hemmer door paard remission is een biel wie type een hartje. Agus guím an páid ar ágad ánaí go agach cleastímpol agus hagadíist a náis tíáta an teachna bhídíist i lehananta saide só agadíist go dtíon bíal cihibar dáin tíháta. Ach rudtha tí téamach anis ná gúil bhí chúise na héascadí nuair sin. Ní sean na héascadí chúise chuir i chúise i cleas leit go bé an féin ara an gúil na bordáin sna haintecha titum na figuri titum ach han trolu snahin te der sed na folach da hat hocht fingier das nahin te gnaide na fol chadru noch u chatrole he agas vi os kits da hat da isk a halunt agas avaru getrolu nedik marich da hat mile bjak he sa na uni gorkik Schnee naar te gaan, naaib. Niet de warrige. Het harget bordaanje de warrige. Zijn hert een rotse hoort de nationalis, maar het harget bordaanje moet gaan. Agus niet alleen salialocht, eigen weer de rot.
1: Agus ik jou niet een gap en toe gedoek ik een lage deel gedoor voor ijskig bordaan hernaas.
2: Niet hoek ik. Maar ik en toe, maar het is counter immerlijke. Nooit kunnen we chillen op bordaan. Agus, dat de type miele kadoen zijn vader weer dat rolien te in Eden.
0: Hoogheerder staan hem.
2: Hoogheerder denk ik, 500 miele. Agus, maar hij zal niet meer. Agus, nadien is in Gorebe Tola, zoals Agus Marshendo, over een worker in Chesedias. Maar, kijk eens bij je knecht, dat is nog eens. Bij je Agus beide fallen kunnen ze bijhouden bordaanje reis. Agus kunnen ze bordaanje lachen. Agus maschend do. Agus niet dolle om genieten voor. Nou niet weg. Ach, vermoed doet paard ik al kalun moeren bij. Geen op heen de bielen. Geen op heen de dienen tachten de gee. Geen op banden al we veel aan toel. Dat is het arne. Dienen vannacht doe ik een baardje zeg. Een koppel bordaanje kan echt doet te wennen. Vier kun ik hangen. Wij misleid jouteerier. We gaan al iets te zijn bordaan. Het feit dat je dus lopen bent, is zoals ik hier heel geheel deze reisert. Weer pingen die bischikken.
1: Een
2: paar. Ik heb zo'n 16, mijn broodse vader zo. Hij werd zo'n zeil ontig bij haar lief.
1: Mag een schief over?
0: Kan dood. Ik heb slecht alle macht met een vrouw.

0: Alarup no wilshit the force ni lemach ta hersa talagus chimar darling tata will set ta tufanoch the gustan spot in me mort ach am bin chinawad ni smile my can affect to her ball it was next gorashte ta shi chinawad ni sishle so ta mishig an ten of free mark into satali at ni felat ni labush nu sala in chwele so bezen lian jogun gmani ma critics could ma chule pishi so only some planal ni roman an relamach gus more on the end more on rate sahina gus nishano gus on tasitir gus a tirum ta khulert fast ni feeli Vranjach, dus ik ga je gelijk hoort. Zo, toen mijn geur wel los, al gelijk hoort. Niet alleen macht in de wijn, ik is niet man aan de mij heel in de achter.
1: Ja, dat hoort dat bij het zaas.
0: Ik zou niet moeten geren bij een barstje, maar je gaat je barstje kijken, kijk eens. Ik is haast toch geen is, zeg maar, Rodine mag er als je.
1: Ik ken toch haar dus, ga haar singari aan je termoedjes. Ken dat u bijna gewoon woon hebt, zo gewoon. Dus ken weet hoe je gelijk zal ogen haar singari?
0: Zit in de larvade gaan, zo, geheeske. Ach, te mij geren we begonnen is klist in Lena, maar. Was a bit more he lure a gustetara a gusnishigas in law a wad a gusingilucht data venchagadin lech lectronona a gus vehash christa gus vechum corptine so tamagir rebeganinis toastim liana ach catuvamo lure lay ishka horodis matama pukugs my pukunis miniki mochmaitin and thomas hour a gusinidrishtach my kadishke so kahamashinian a gus vechins within the hurts and thickness look and chin catuich the machtronona gus in cucumber hermach lay the page fresh in the chin the horse on the snachnisa shit in the plan the yoga so yeah and lore fad really the heel
1: Tantôt, il y a des pêches, des cucumbers gouni, ou le chatraki gouni.
0: Tant, fait que tu en chènes, les cucumbers, agus, alorig foki, akub, agus, tanadeli, taki slan, so, Ivrincha, Waldenikin's kirchke, fresh in Lagurid, so, churma, grani, kirchke, mach, lahan, and my rites, ach, molette, ach, ni, ma, keen to be in the pêche, non, the hen, the hoi, so, come, kyong, in the camera, shin, all, agus, va, fire, fech, and kit, taki, him, kirchke.
1: I'm going to be a good for me, get a husher, would you say, ma, get a husher?
0: Yeah, I need to get a novella. Shin, made in equit fox gloves, so Tasha the fein shield row, I guess Falcomonga folia, Marbe Manana outside Moss and Chagas, Matasha Samalach and Adelia, Tanya Mamachas, bit good Martin Selach, Ruther bit a good ass, Fogum Spossagach, and Fair Lord Boyder, Gus and Shammer Cashashin the Gumacht.
1: Two all the Jeff, I came Bloody Urushish and Hibat and all, because all Arab Shuddings need the Akamagazine the Shed. Can you join?
0: Shin Calendula, no Marigold, I guess, yeah, and Yosin she didn't a hard, Ach Bay Rince. Crowing in a sharitzacham nach me chafadle le cuidinara so bishichin oshulach ta mahasin ta chunt oppression lahai fehidi gus or the chur o gorus agus is fader muihoid agus bam agus galirach gus or the in a session chain to clean cracking so bit go in the marriage kins marchinas to familiana ma vi namam
1: halle chair tas balayart ach shiria dunus nur the ta faas agus ta bloho ach ket fui shield in tevach gear a shield hadish a khor but ta sha lua fols so he simlien
0: ta sin charo all I with the yellow na fearing for glass right mar ni mach like in suspension hurt before lower in head rodelinish face smish a khor na shield to gadanian and test over charo or new view which in khor gadinish so le his izinius agus helichrysum blach an a lár an aire tan a cosmos tosaíocht tithí til a cosmos a chur níos sin siad an tam fós siad gomá mo chun tú rólú a leithidí siúd fós an siad ach bíon gás an adar bíon siad a cúrtú solos agus tessa so fós an siad bíon níon ró adar agus an siad níon siad láidir so am tithi tú ní sár as ágal bíon níos muile gudí gamé an tessa an ach ní chur tú sin amach cínta gamé tú cínta gul an siuc caite I mean an ára chur mis a cúd sírach sa tala nor a hónig tessa grífoig agus Dat je denkt toch, maar hou wel je koppelt kamer om je te houden in de politiek, zit er maar achter. Bij die normale miljoenen versen.
1: Ken soort dat je chin, goed hij je chin, raad. Zijn je met wat nu plan die je dag hebt botte nu.
0: Het feit dat ik le botte, ik fikker om ze wil Chinese massiger, wat kun je lichtje le potte na maken tussen Italië. Dat dan de cosmos gehaald in je botte, agus onrood lo chin, agus zinie is agus geloorkop. Katu it de finchal, naar de Austin shield. Beidir trúhe riders na tá dar an siad trí chrá dilug a Europe tatumanan chinan bor if you come out rut kenish nadelias ex killing chagui to tom shachas gasawan see out who wide small block on the astav so my intuition is in the cosmos to go hold in your bottom or lean and shield and chinna and rut kenish nadelia just fecker rumsa nachtag and nadelia rash chamama vinch the bottom or vimarian shin if a couple brilliant little husmary gay persha nizini is casataliad brininishke agas fogakaba nimalion yumruka ishke